0: Klopt. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Deir al-Bala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Spaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Vanwege de hitte gaan vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat de medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de migrantenstroom mede veroorzaakt door misinformatie op social media. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Spaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationale volume. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En de speakers van vandaag.
3: Oh, wow.
2: Klinken de hits van toen.
4: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag, we zijn er weer. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. De plaatjes die nooit gaan vervelen en die we allemaal nog wel herkennen. En gewoon lekker mee kunnen zingen. Dat is het leuke van zo'n Gouden Oude Show. Met mooie muziek. De muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. De Beatles, daar begonnen wij mee met de Magical Mystery Tour. Laten we snel beginnen in de show. De tweede plaat, dat is er even Peter Tetro.

een single die we ook kennen van de formatie UB40. Maar dit is toch heel erg mooi, moet ik zeggen. Zo eind jaren 60, 69, 70. Red Red Wine. Dat was er eentje van Peter Tettero. Dit is ook mooi. De heerlijke plaat van de Bee Gees.

0: is toch een mooie, toch niks te veel over gezegd. Hè? Words was er eentje van de drie heren van de Bee Gees.
1: 1970.
0: Een beetje tempo in het programma, dat mag best wel eens een keertje. Tom Collins, dankjewel voor 1970. En hier is Joe Dolan.

Niet soms van The Supremes. Met Someday, Someday we will be together. Inderdaad, dat is een waarheid. Als een koe nog steeds in de... Ja. Kan niks tussen krijgen. Nee, dat is helemaal waar. Heerlijke muziek, niks aan de hand. Muziek hier in het programma in die gouden oude show. Deeltje 1 met Chris Montes. Met The More I See You.

akkoordje erbij. Ja, hoor, mooie plaat of niet soms van Chris Montes met De Morgen I See You. Lekker zomerse plaat of niet, dan deze van Julio Iglesias. Hier is hij nog een keertje met Carol.

is wel een heel kort nippertje van de Koldering. Maar een geweldige plaat of niet, soms met That Day. Dit is ook mooi, dit, hè, dit. Ja. We gaan naar Frankrijk toe, die geweldige plaat van Julien Clerc.

zo, we hebben de Franse les weer gehad. Ja, ik versta er geen klap van, maar het is wel goed, moet ik zeggen. Venise, dat was er eentje van. Inderdaad, Jules Leclerc. Oh, weer een rustpuntje in het programma. Met Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.

0: even fluitje erbij. En langzaam gaat hij er vandoor. Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we even een disco knolplaat draaien van Precious Wilson. Dametje van Eruption. Hier is ze met Hold On, I'm Coming.

0: komt eraan. Even wachten, ze is even vertraagd. Toch wel een leuk plaatje die je niet zo vaak hoort in de show. Dus daarom nog een keertje deze. Ik kwam er tegen in het grote hitarchief met Hold On, Hold On, I'm Coming.
1: Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: Doen we nog een disco plaat? Een hele goede moet ik zeggen. 1976 weer, wat een tijd geleden. Maar een goede plaat nog steeds van Boney M. Hier zijn ze nog een keertje met Sunny.

wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Tenminste, het werd gemaakt voor, laat ik het wel goed zeggen. Sunny Bonham, Ma Baker, hebben ze ook zo'n goeie. En Baby, Do You Want a Bump? Kennen we die nog? Doen we wel een andere keer in de show. 1973, hier is Gilbert O'Sullivan.

Jebediah's Child. Wat een mooie plaat is het, hè? Of niet? Soms, ja, het is een hele mooie getiteld Break. We gaan naar Duitsland toe. Kostte nog moeite gespaard altijd hier in het programma, die gouden oude show. Ah, oh, die is een mooie Cindy Ohlendwert.

Dat is ook zo'n grammofoonplaat die je meezingt, of niet soms? Immer wieder Sonntag. Dat is inderdaad de titel van deze plaat van Cindy und Bert. We gaan even naar Spanje toe, naar de dames van Baccarat, de dames van Yesser, Aiken, Boekie en Parlez-vous français, die was die andere, met Darling.

0: mooie plaat of niet, soms de ene laatste plaat alweer in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Baccara was dit met Darling.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouden Ouwe.

is het einde van het eerste gedeelte van de show. De Shoes met Nellena was de laatste. En ik zou zeggen tot strakjes. In het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 hier in de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerste erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show met die mooie hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Dread and Dance van Masala was de eerste. Dit is de tweede, hier is ABBA.

toch mooi. Het is tijdloos nog steeds van Die Hasta Mañana. Dat was Rinkje van ABBA. Ook van die mooie muziek. Het is eigenlijk een mooie plaat uit het jaar 1908 tot zijn 74. 73, 74, want hij stond toen de tijd hoog genoteerd. In 1973 in december in de Radio Noordzee Top 50 met Ferry Maat vanaf de Mebo 2. Weet u dat nog? Ik heb het over de Sweepers met de Harlem Song.

ik zit mezelf erop te betrappen dat ik lekker in het meeneurien ben met deze plaat van de Sweepers met de Harlem Song. Kennen we deze nog? Ook zo'n lekkere gouden oude plaat van de Walkers.

0: de onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

mooie plaat is niet soms van Neil Diamond, inderdaad. Met de stargazer, de man van Sweet Caroline. Wat een hits heeft deze man gemaakt. Ja, over mooie hits gesproken. Wat dacht je van deze plaat van Freddie Brick?

schöne deutsche Schallplatte oder nicht, ja. Die zonde ik in de ogen. Dat was een mooie van Freddy Brek hier in de Gouden Oude Show. En als je bent ingeschakeld, hartelijk welkom. We zijn al een tijdje bezig hoor, met die gouden oude hits van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Maar ach, blijf even lekker hangen bij het programma en zing ze lekker mee, de gouden oude hits van toen. Hier is Hot Chocolate.

0: Zo je win again, dat was die man van Hot Chocolate met het weinige haar op zijn hoofd. Inderdaad, met So You Win Again.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een heerlijke disco knalplaat van toen. Een dametje van Turn the Beat Around. Ik heb het over Vicky Sue Robinson met Never Let You Go uit het jaar 1976 alweer.

een lekkere discoplaat of niet. Soms een plaat die je al een tijdje niet meer hoort. En denk je, oh ja, die was nog goed, die was toch goed. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show. En ik dacht, ach, die is leuk om nog een keertje te draaien in het programma. Nog eentje uit 1976. Hier is Smokey.

0: De naald in de groef.
1: De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Yep.

Dat is toch een leuke, of niet? Soms is dit al... Eén van Petula Clark inderdaad, met With All My Heart. Ik zat te denken, wat was dat? Oh ja, dat was Petula Clark natuurlijk. Ja, het bekende stem al uit. Ja, het hoesje lag ondersteboven. Ja, dan heb je dat al, hè. Daar ben je gelijk van slag. Dit is ook zo'n mooie plaat in het programma. Hier zijn de Eagles.

prachtplaat of niet, soms de Lying Eyes van de Eagles. Kennen wij deze nog? Die is leuk, het is een instrumentaal nummertje. Maar het was wel een grote hit voor Mr. Walkie Talkie met Be My Bookie, Bookie Baby.

even kijken op onze studioklok. Oh, nog wel iets tijd, niet zoveel meer. Nog wel een beetje tijd om een paar platen te draaien, of niet soms? Doen we ook een hele mooie rustpuntje in de show. Hier is Elton John.

Rebecca vindt het te mooi of niet soms? Voor een song van Elton John, dit is de laatste. Zo snel gaat het maar hier in de Gouden Oude Show, deeltje 2. De laatste is er hier van de George Baker selectie met Mañana, Mañana mi amor.

uiteraard alweer in de show Mañana Mi Amor van de George Baker Selection. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. We hebben er weer van genoten, de heerlijke hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Middaghof en online. En ook voor Leo Lauwersen, Jannie Hadders, Dikkie Denkes, Ellen Warner, Jos Schilder en Mix Cox.

Ja, 1966, 60 jaar geleden, Karen Kent met Dans je de hele nacht met mij. U kunt reageren via een e-mailadres en dat is studio@radioemmeloord.nl. En dan staan we open voor verzoekjes, een playlist, commentaar, wat je maar wilt. studio@radioemmeloord.nl.

Ze hebben het ooit bij de Berlijnse Muur gespeeld. Another Brick in the Wall. De Berlijnse Muur heeft 28 jaar bestaan en is nu al meer dan 30 jaar verdwenen.

En Annelies heeft net weer de maandagmiddaglunch gebracht. Dankjewel, Annelies. Ik wens iedereen smakelijk eten.

George Michael met een van zijn mooiste nummers, Careless Whisper. Het is nu in de studio 27 graden, maar ik heb gehoord dat het vandaag 33 wordt.

Rob Rock, bekend van Such a Cat, maar dit was Working on a Sing Sang. Ik moet eerlijk bekennen, ik had er nog nooit eerder van gehoord. Maar goed, van dit nummer wel, van de Beatles. Hey.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

geen Die Tie, maar My Tie. Am I Losing You Forever? 1995. En dan hebben we hier een liedje wat voor mij geschreven is door de Stones, maar in ieder geval gespeeld door David Garrick. Een grote hit in 66, Lady Jane.

En mocht u denken, wie is dit nou weer? Dat was Patricia Pai. En dat was nog voordat ze met Adam Curry ging wonen. En voordat ze dus Veronica Jingles ging inzingen. Ja, allemaal tijden geleden. Even kijken hoor, 67. En hier zijn de Guys and Dolls. Oh, ik moet nog even de goedemiddag wensen voor Timo Bakker, Martijn Offriha, Johan Polderman, Oets Offriha en Kina Koudwijk.

Don Henley and the Eagles, Best of My Life uit het jaar 1975. Het wordt inmiddels warmer in Emmeloord en ik denk ook wel in de rest van Nederland. Hier is Kim Wilde.

Ja, een beetje een melancholieke dreuntoon, zeg maar, song. Nou, er was ook geen song. Op deze maandagmiddag, wat er steeds warmer wordt. En gistermiddag had ik het ook warm, want toen was ik bij de Deventer Boekenmarkt. En er stonden 640 kramen. En ik ben heel Deventer door geweest. En op laatst was ik wel helemaal back af. Maar ja, het is toch wel interessant.

dit nummer hoorde ik voor het eerst op Radio Londen. Big L, 266 meter. Fantastische zender. En was natuurlijk Painted Black, oftewel Velvet Zwart van de Rolling Stones. Ja, dat waren prachtige nummers. Dit is Radio MLO, DAB+, middengolf en online en ook een beetje warmte.

Ja, dat was ons aller David Bowie met China Girl. Was ook een leuke videoclip trouwens. En hier is een oudje van Connie van der Bos.

Ja, de Dolly Dots met Layla, de Queen of Sheba. Ik had er eigenlijk nooit van gehoord, maar ik vond het wel een leuk nummer. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens je nog een hele prettige en warme zondagmiddag. Of maandagmiddag en maandagavond. En graag tot de volgende keer. En hier is Ike en Tina.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is your station for the best classic hits.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dat gezegd wordt, Evil Woman, dan is het niet de beste dame natuurlijk, maar trek je er niet veel vandaan. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Maar dat wist je al lang natuurlijk.
1: Mark Bodegraven.
0: En we hebben ze weer helemaal voor je uitgezocht. De beste hit uit het grijze hitverleden, uit het grote archief hier van Radio Emmeloord. De tweede in het programma is van de Four Tops. Een beetje uit hun nadagen, Indestructible. En daarna hebben we een hele mooie ballad voor je uitgezocht van Ray Charles.

Ballad van Ray Charles. In het programma hier op Radio Emmeloord. Ja, maar dat is je toch altijd inderdaad, dat programma luistert. Straks in het programma weer de oude alarmschijf die gaat voorbij komen. Ik zie ook Bill Haley onder andere in de lijst staan. De Gentry's, de Cats. Oh. De Twilight, als je deze gaat horen en je bent al wat oudere luisteraar, dan moet je haast de gedachten krijgen van, hé, dat was toch een actie op Radio Veronica?

Doris Jaeint was de zangeres van deze groep. We hebben het over de groep The Pretenders. En I'll Stand By You was hun laatste grote hit in de hitparades. Het kwam uit het jaar 1994. En ze hadden hun grootste hit zit natuurlijk in de jaren 80. Dit is de band Slick.

Ja, doe maar even lekker rekkie-achtig in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Misschien kun je nog het afscheidsoptreden van deze band herinneren. Al die bakvisjes die flauw vielen voor het podium. Daarna zijn ze nog een paar keer bij elkaar terug geweest om wat reunion-concerten te geven. Maar sinds het overlijden van Henny Vrienten zit dat er niet meer in natuurlijk. Dit is Gilbert Bécaud.

Ja, als je zulke lange tracks draait, dan kun je niet eens alle plaatjes, tracks die je uitgezocht hebt, draaien in het programma. Dus mijn excuus daarvoor, maar het was wel de oude alarmschijf uit het jaar 1970 van The Birds. Chestnut Mare. We hebben het even nagekeken, maar The Birds hebben dus in de top 40 vier keer een 15e plek gescoord. En deze was de laatste. In 1970 stond hij op plek nummer 15. Ik ga kijken of we ze nog weg kunnen draaien. Dus ik ga het heel even kort houden. We gaan nu Dr. Hook draaien. Met een wat minder grote hit, maar best wel een leuke track, al zeg ik dat dan zelf. In het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Getiteld Sexy Eyes.

Witte stranden, heupwiegende vrouwen, muziek uit Brazilië, vrienden. Ja, dan krijg je dat soort gevoelens natuurlijk. Erwas, Samo, Carlos en Chaka Mecandia. Ja, Brazil 66, dat soort groepen, ja, die waren toen in de jaren 60 razend populair. De groep No Mercy, een beetje foute muziek.

begin van de jaren 70 was deze band zo razend populair. Ook in Nederland, maar ook in Duitsland en andere landen. De Cats waren dat natuurlijk. En Come Sunday.

0: terug naar de jaren 50. Toen was dat Bill Haley met zijn Comets en Rock Around the Clock.
1: Dit is Radio MLO.
0: En de laatste die we draaien in dit uur is van de Spaanse groep, wou ik zeggen, maar dat is absoluut niet correct. Het is een Franse groep. Maar ze klinken wel Spaans, namelijk de Gypsy Kings. En ze spelen voor Lara dat we weer kennen van El Martino. Maar dit was ook een aardige hit voor ze. Penso con sueño para

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Jamming Oldies, je hoort ze hier. Radio Emmeloord.

0: Ja, het piept een klein beetje, vrienden. Het komt, de studio is opnieuw ingeregeld. En dat betekent dat sommige dingetjes nog niet helemaal goed staan. Excuus daarvoor. Was Desmond Dekker en de Aces.
1: Mark Bodegraven.
0: En het zijn de Moody Blues. En just a singer in a rock'n'roll band.

nam je mee terug naar het jaar 1972. Bata Ilić, hij was geboren in Joegoslavië. Ging studeren, heeft best een hoge graad gehaald. Want hij filologie deed hij en hij kon ook Engels en Italiaans. Maar ja, zoals vaak, dan komen ze iemand anders tegen en de balans.

Ja, het blijft altijd een heerlijke plaat. Als we met de Drive-In Show in het land zitten, vrienden. Deze opname van Gloria Gaynor, I Will Survive. Never Can Say Goodbye, dat was ook een hele grote hit voor haar. En een beetje een vergeten hit is bijvoorbeeld Walk On By. En How High The Moon. Maar goed, dat draaien wij wel eens hier bij Radio Emelo. Dus we houden ons gewoon aan. Dan komen die plaatjes absoluut voorbij in het programma. Uit de archieven van Dick Offringa zijn we gedoken. En...

Muziek van Cilla Black, vrienden. Niet zo vaak op de radio. Something tells me. Maar wat er gaat gebeuren, geen idee waar ze het over heeft. Maar goed, duiken ze nu dan in de persoonlijke archieven van directeur, eigenaar, niemand als anders zijn, Dick Opringa. En daar komen nog wel juweeltjes voorbij. We hebben er nog zometeen eentje voor je klaarstaan van Louis Armstrong. Ja, dat is ook leuk om die weer eens even voorbij te laten komen. En eigenlijk heb ik nu iets wat ik denk van, nou, zullen we dat nu instarten of zullen we dat niet in? Goed, ik zet gewoon de schuif open, druk op de knop en dan gaan we kijken. Inderdaad.

Morning Has Broken. Muziek van niemand anders dan Cat Stevens, vrienden. Ja, eigenlijk is het een bijzonder verhaal. Hij is namelijk geboren uit een, moet ik even goed zeggen, uit een Zweedse moeder. Ja, dat zeg ik helemaal goed. Een Cypriotische vader. Hij heet eigenlijk Steven Dimitri Georgio. Nou, dat is natuurlijk voor een artiest veel te lastig om die naam te hanteren. Dus dat werd natuurlijk Cat Stevens. En in het jaar 2004 besloot hij om een andere naam aan te nemen. En ook zich te verdiepen in de islam. En dat werd Yusuf Islam. En dat zijn eigenlijk zijn grootste hit had hij echt in de jaren 70. Radio Emmeloord, daar luister je naar. We zenden uit op de AM 747, DAB Plus. En ook natuurlijk streaming audio via onze website. En ook via de andere diverse sites zijn wij overal te beluisteren. Wil je reageren? Je bent van harte welkom om dat te doen via de website.

0: Kijk even naar de technicus, maar we hebben het idee dat dit niet helemaal de juiste kwaliteit is die we willen draaien. Gewoon zo even kijken wat er aan de hand is. We hebben gewoon een andere muziek al voor je klaarstaan van de Dishimens Band.
1: Ja,
0: we staan nergens voor hier bij Radio Emmeloord.

band was altijd bekend om zijn live-optredens. Dat was één groot feest. En dit was een van de grotere hitjes, a matter of fact. Nou, we gaan kijken of het nu wel gaat lukken met Elvis Presley. Ja, dat klinkt.

Hij heeft een bijzondere mooie opname natuurlijk van Supertramp en Dream hier bij Radio Emmeloord. Programma, ja, Music Memories, maar dat wist je al natuurlijk. We gaan weer even terug naar de 60's toe, vrienden. Ja. Daisy Doshi, Dickie Mick and Titch. En die grote hit van ze, Last Night in Soho.

0: Johnny Guitar Watson. Vrienden en zoals zo vaak ook bij hem gebeurde dat hij stierf in het harnas. Hij trad op in Japan en kreeg een hartaanval. En dat heeft hij helaas niet overleefd.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

zoals gezegd, uit diepe archieven van niemand anders dan directeur-eigenaar Dick Hoftiga kwam deze mooie opname van Louis Armstrong en Jack the Knife. Mac the Knife, laat ik het goed zeggen, zo is de titel natuurlijk. Richting alweer van het einde van dit uur bij Radio Evaloot, programma Music Memories. Maar eerst nog even een beetje swingen met Casey.

Ook heel erg van de zomer, vrienden. Ja, andere mensen zijn weer helemaal gek van de wintersport. Maar nee, ik zelf hou meer een beetje van de zon. We gaan zoals gezegd naar richting van nieuws en weer. En de laatste vocalis van Barry White. What I'm Gonna Do.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
3: Weet jij?

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Hier zijn wij weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb vandaag eventjes rondgesnuffeld, bedeten in het grote hitarchief in de kelder van het grote Gouden Oude Complex. Daar staan alle singeltjes en LP's netjes gerangschikt. Het is een hele grote kelder, moet ik zeggen. Klimaatbestendig, dus alle singeltjes en LP's blijven altijd goed bewaard op dezelfde temperatuur. Dus dat is geen enkel probleem altijd om ze te draaien in de Gouden Oude Show. En ik heb een paar mooie uitgezocht, dames en heren. Dat wil je niet weten. De eerste was er een van de Casuals. En die was dan getiteld Toy. Zijn we er allemaal klaar voor? Iedereen is er de hoogste. Iedereen is er klaar voor, zie ik. Het is de hoogste tijd, zo wil ik het zeggen. Het is de hoogste tijd om te beginnen aan de tweede grammofoonplaat in de show. En dat is Raymond Tavares. Uit het jaar 1976 is hij zo'n keertje met Who Done It.
5: Ladies and gentlemen, more disco ready.

Entertainment van de Heaven Must Be Missing Angel natuurlijk. Tavares met Hoedanne. Het is een mooie uit 1969. Hier is Stevie Wonder.

hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Het is geweldig uit de jaren 60. Deze van The Beach Boys en Breakaway. We gaan door naar het jaar 1977. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd om, hè? Eens even kijken waar de man uithangt. Misschien zit hij beneden wel in de kantine van het grote gouden oude complex. Een bakje koffie aan het drinken. Ja. Ik ga hem even opzoeken. Doen wij smoking.

0: ze mooi of niet soms van Smokey. Dat was Tom Collins was er in een keer. Hij is beneden uit de kantine weggelopen om even het jaar tot te roepen. Smokey was dit met It's Your Life.
1: 1977.
0: Kost het nog moeite gespaard, hè? De man roept het gewoon nog een keertje om. 1977 uit Den Haag volgens mij, The Internationals.

flikkerde deze dames ook van die andere single van Boom Boom Boom. Ja. Was die andere een groot hit in de tijd in 1977. Ze hebben ook meegedaan in het Songfestival, hè, deze dames. Met Young and in Love. Zo moet je dat zeggen. We gaan boodschappen doen, tenminste, daar is de man van bekend geworden. Maar het was toen de tijd in 1969 en 1970 al een dikke grote hit voor de Joyce Baker selectie. Met de Little Greenback hier in die gouden oude show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom.

tijdloze hit of niet deze van de Joris Baker Selection met de Little Greenback. Ik ben een beetje vergeten te vertellen aan het begin van de uitzending dat we natuurlijk ook aandacht besteden aan de zeezenders van toen. En dat doen we altijd door middel van een lieveling, een alarmschijf, een treitenschijf, een sureshot of een satellietschijf, ook nog van Monique. Maar deze keer doen we iets met Miamico Internationaal. Radio.

0: Charles Lieveling.
1: De lieveling op Mia Mico Internationaal, week 22, 1 juni van het jaar 1974. Wat een dikke hit toen de tijd, hè? Hier zijn de Rubettes met de Sugar Baby Love.

0: een geweldige dikke nummer 1 in toen de tijd in de diverse hitlijsten. De Miamico top 50 en de Veronica top 40. De Noordzee top 50 en de Sugar Baby Love week 22, 1 juni 1974. Dat waren de Roebets.
1: Johan de Graaf met de hit.

Het was toch leuk, of niet zoals deze uit het jaar 1974 weer. Eén van Luc Brol met Hey Hey, het is zomer. Kennen we deze nog, Spanky and Our Gang? But a Sunday will never be the same. Dus muziek uit het jaar 1967.

0: 1967,
1: dat is er een van Roek Wilgens. Met Take Your Time.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?
2: 1967.
3: Zo, die knalt er even lekker in. Ja, onder het motto, wij houden stand. Veronica moet aan land. Die geweldige plaat deze. Informatie Cream met de Wide Room. Dit is de Gouwe Ouwe Show vanuit Studio 2 met Johan de Graaf en hier is Cream.

En wat een herrie op de radio, maar wel een mooie herrie of niet, zo'n ding zeg. Van de formatie Cream met de White Room. Tijd voor wat rustig. Ja, rustpinkje in het programma, laat ik het zo zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hittearchief beneden in de kelder van de gouden oude show van het grote gebouw hier. Waar alle singeltjes en LP's netjes liggen opgestapeld. In rekjes ook. Prachtig, hier is Sam.

0: En ze leuk of niet, soms zingen van Tony Holiday, Tante Samba met meer.
1: Bij Johan de Graaf, in de Gouwe Ouwe Show, hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Klinkt oud, maar het is ook oud, moet ik zeggen. Deze van Bobby V met Take Who Care of My Baby uit het jaar 1962. Oh, nog een jaar 62. Dat was de laatste in het eerste gedeelte van de show. Hier is Polenka.

De mooie tune klinkt weer van de Magdalena. Dit was ooit het herkenningstune van Radio Meermico 272 op de Magdalena. Even de groeten doen aan Wim de Grote, dat doe ik dan altijd erbij. Goed. Desso Besso uit 1962 was de allerlaatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent nog een gedeelte. Dan zou ik zeggen, tot straks, het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Blood, Sweat and Tears was dit met You Made Me So Very Happy. Ja. Onder het motto Loving Awareness. En die maken elkaar een beetje gezelligheid. Ook muziek uit de jaren 60. Hier zijn Bob en Earl.

0: De Harlem Shuffle zo van Bob en Hul. Zullen we iets gaan doen met de disco? Ja, een lekkere disco knoplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dat is een hele mooie, moet ik zeggen, van Eurus, Wind en Fire samen met de dames van The Emotions. Disco uit de jaren 70, de best of.

uitstekende single van Wietse was dit, het Where Have You Been, in die gouden oude show met de mooie van de heren van de Tracks, met With a Girl Online.

een heerlijke of niet soms deze van de Trucks met een With a Girl Like You hier in het programma De Gouden Oude Show. Met de Climax Blues Band kennen we deze nog met Couldn't Get It Right.

vind het te mooi, moet ik zeggen. Deze van The Climbers Blues Band met Couldn't Get It Right. De muziek kriskras door elkaar heen. De jaren 60, 87, uit de jaren 60.

Ja, het is wel een hele oude, maar hij is nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. En iedereen zingt er mee met Robin V, Take Good Care of My Baby. Dit is ook leuk.

0: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Dat was een lufheid. Hij was sneller afgelopen dan ik had gedacht. Tijd voor disco, hier is Tavares.

0: is ook een van die grote hits van de formatie Tavares, waar of niet? Heaven Must Be Missing an Angel was ook een hele goede of niet, dat was denk ik wel hun grootste hit. En dit kwam daar vlak daarna, Tavares in de show met Morgan Than a Woman.
1: Dit is de Gouden Ouwe.

0: blijft toch wel een grappig plaatje of niets op deze van Afrik Simone.
1: Ramaya.
0: Getiteld Ramaya. 1979, dames en heren. Herkenbare muziek van Alba. Dit is trouwens de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij het programma. Met die heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 87. Hier zijn ze, de dames en heren, met de Voor Liverpool.

geweldige hit of niet. Soms deze van ABBA, ja, de ene hit is nog groter dan de ander, ongelooflijk. Wat de hit deze mensen hebben gemaakt. Je kan nog steeds de LP's van hun kopen en de singles. Ja, die worden nog steeds opnieuw uitgebracht. Hier is

aflevering uit de jaren 70. Een keer van Frankie Miller met de Love Letters. Zo, die heeft er zin in, of niet? Soms die knalt er even lekker in. De heer Andy Gibb met Shadow Dancing.

0: Ja, met op de achtergrond het koor van de andere heren van de Kipjes en van de Bee Gees. Shadow Dancing, dat was er eentje van Andy Kip.
1: 1968.
0: Terug in de tijd, 1968. Dankjewel Tom Collins voor het omroepen van het jaartal. Hier zijn de Honeybus met I Can't All Let Maggie Go.

0: Helemaal gedraaid in de show met de Honeybus met I Can't Let Maggie Go.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: Het is zeker discotime met deze heerlijke plaat uit 1978 van Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

Jimmy Bohoorn met Denze Kostervloer. Waar is de man gebleven? Ik hoor hem helemaal niet. Er is aan de hand in de show. Geen idee wat er aan de hand is. De plaatsen zijn eerder afgelopen dan ik denk vandaag. Hier zijn de Cats met Turn Around en Start Again.

Gouden Oude Hits hier in de Gouden Oude Show. Ja, daar is het programma voor, hè? Met The Cats, met Turn Around and Start Again. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk wel. Dat zijn de mensen van de herkenningstunes van Radio Caroline, hè? The Fortunes, met deze andere hit van hun Seasons in the Sun.

Het is alweer de ene laatste plaat in de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar. Voordat je het weet is het alweer tijd. De Fortunes met Caesars and the Sun. Dit is de laatste. Hier is Jimmy Gilstrap.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Er wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Back. Back to the good old days. The swinging 60s.
4: The swinging 60s.
3: With Paul Peters.
5: Hello there. Welcome to the Swinging 60s. Paul Peters with you for the next hour, playing you some of my favorite tracks from the 1960s. Here's the Mamas and the Papas.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10 Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Ethereum uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de Heartland met Tyler Nance en Keith.

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en Sado Senatier. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger, Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skin.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedenavond, ik ben Sam.
8: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
8: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.